No hace todo. Het is meer wat je erin gooit. Je verdient hem ook, dan je nog een je weer.